0: Namaste, Abkase, Tige, dat is het, hè? Ja.
1: Is toch fijn?
0: Ben ik allemaal vergeten weer. Maar ik hou van talen.
1: Ja.
0: Dus zet mij een maand in India en ik spreek weer redelijk Hindi. Alleen het lezen, dat is voor mij, ja, daar begin ik al niet meer aan. Dat is een beetje moeilijk.
1: Maar ja, met praten is al heel goed. Ja, vind ik best. Aap kaise hai lo?
0: Ja.
1: Meneer Chris, aap kaise hai lo?
0: Oh. Google, translate.
1: Ja, was goed. Meneer Chris, de vraag is, hoe kunt u mensen of luisteraars die nu aan het luisteren zijn, hun motiveren?
0: Ja, gewoon doen. Ik bedoel, het is een dusdanige ervaring. Daar heb je je leven lang profijt van. Mensen zeggen wel van, oh, dan moet ik ontslag nemen en weet ik het allemaal meer. Ik ben ervan overtuigd, als je dat doet en je gaat een half jaar door India reizen, of voor mij een pad een jaar, en je komt dan terug en je gaat dan solliciteren.
1: Ja.
0: En er zijn 10 andere mensen op die baan die, ja, daar solliciteren, word jij eruit gepikt. Want jij hebt die reis gemaakt naar India, jij hebt het avontuur aangegaan. En jij hebt durf en je hebt een stuk ervaringen bijgekregen wat die andere 9 sollicitanten niet hebben. En dat hoor ik dus bijna overal bij van mensen die in de HR zitten. Die zeggen van, ja, je hebt helemaal gelijk. En welke landen? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Wij zijn Azië mensen. Dus India. Nou, die richting van Thailand, Vietnam, China, prachtig mooi. Afrika is te gevaarlijk. Pakistan moet je ook nou niet heen gaan. Iran, ik weet het niet. Je kan er wel een visum krijgen voor Iran. Maar door het hele gedoe met dat Rusland en die oorlog is het ook allemaal op een laag pitje. En vlak natuurlijk, dat corona niet uit, hè. Dat heeft de wereld gewoon 3 jaar stil laten staan. Ik kon nergens heen. Ja, met je België, Frankrijk. Ook wel leuk. De wereld gaat open. En dus het kan allemaal weer. En ik echt, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Iedereen die de kans ziet, een beetje sparen, een beetje geld aan de haren. En ga gewoon weg. Ga een reis maken. Al is het naar Australië of Nieuw-Zeeland. Maar wil je het echt gewoon anders, echt helemaal typisch, totaal iets anders, dan moet je naar India gaan. Maandje of 6, 8, heb je echt iets anders. Je komt als een ander mens terug en niet slechter.

0: Meneer Chris, ik las uw boek en jullie hadden allebei een mooie baan in Nederland. En toen jullie dat opzegden, werd u dan niet aangesproken van wat zijn jullie aan het doen?
1: Nee, eventjes, mijn vrouw was zelfstandige, die had een eigen praktijk fysiotherapie. Dus die was gewoon makkelijk weggaan. Die heeft er een waarnemer neergezet en patiënten overgeheveld naar twee collega's. En jongens, jullie zien me wel weer over anderhalf jaar. Er zijn zelfs patiënten geweest die dus min of meer kwaad werden, hoe wij het in ons hoofd haalden om onze kinderen helemaal mee naar India te nemen met een eigen auto. Ik bedoel, ja, dan kom je toch wel door Iran heen en dan kom je door Pakistan heen. Ik denk dat een rit over de A1 dat gevaarlijker is dan een rit naar Delhi.
0: Een rit A1, u bedoelt ons Nederlandse wegen.
1: Onze A1
0: kan gevaarlijker zijn dan hier de auto instappen en naar India te rijden.
1: Ja. Je loopt meer risico op een ongeluk en ellende als je van Hoevelaken naar Enschede rijdt over de A1... Dan dat je van hier, van Hoevelaken naar Delhi rijdt. Want ja, net wat ik zeg, dat eerste stukje Pakistan, dat kan je niet anders. Dan zit je in konvooi met mensen van het leger en van Quetta naar Lahore of naar Islamabad. Ja, dat is ook allemaal al beter met een heleboel militairen en veiligheid. Meer militairen als toen, hoor. Want toen, van Islamabad naar de grens is ook geen probleem. Nou, en dan ben je er al. Ga je mooi naar de Gouden Tempel. En
0: Vanuit Pakistan gaat u naar, India binnen?
1: Ja.
0: Want dan komt u in
2: Amritsar.
1: Ja, mooi. Ja, leuke stad. Ja. En die tempel, hè? Uniek.
0: Unieke tempel. Maar we gaan eerst naar een liedje. En dan nog een laatste vraag naar u toe. Shanta die zegt nog één vraag. Dus dat worden er twee vragen. Zullen we eerst naar een liedje gaan? En dan de vraag van Shanta. En daarna kom ik met mijn vraag.
3: हां सुनने वालों आप हमको सुनते हैं आप ज्योति का प्रकाश सुनते हैं जो यहां से आपके लिए लाइव एंड डायरेक्ट लाया जाता है और यहां से हम सुनेंगे एक अच्छा सा गीत और गीत के बाद हम आपसे फिर से जुड़ जाएंगे।

0: हाँ सुनने वाला, तो हम यहाँ से वापस आ गए हैं और क्रिस मैंने क्रिस भी है ऑनलाइन, तो उसके हम कुछ सवाल करेंगे क्योंकि वो इतने अच्छे से बात बताए हैं, सब यात्रा के बाद बताते हैं। तो उसमें मुझे एक बहुत अहम बात लगा है जो वो कहा है, तो हम उसे पूछेंगे और बताएंगे उससे की भी। मैंने क्रिस, wat ik heel leuk, ik heb alles, vind ik alles leuk, maar wat ik toch bijzonder vind, wat u zo net hebt gezegd, en dat is dat mensen moeten zelf ervaren, dan weet u wat u meemaakt, dan gewoon thuis zitten op een luie stoel en gewoon dromen. Als u wat u net zegt, van dat de A1 veel gevaarlijker is dan het tour naar India. Dat vind ik wel best bijzonder en motiverend. Zolang u zelf niet beleeft, weet u dat niet, vind ik.
1: Ja, want om even aan te geven, toen wij de eerste keer door Iran reden, toen leefde Khomeini nog. En ja, nou, mijn ouders die waren natuurlijk ook een beetje allemaal spannend en toch wel bezorgd. Maar nogmaals, dat direct aan de grens al. Gewoon met open armen ontvangen. Geweldig. Wel een zware grenscontrole. En ook gedurende de hele rit. Geen probleem. In Pakistan. Iets strenger moet ik zeggen. Meer controles. En in India. We hoefden maar aan te kloppen bij een politiepost. Van kunnen we hier vannacht staan? En we kregen meteen thee, natuurlijk. Thee. En chai. Nou. Ik heb echt liters en soms koekjes erbij. En vertellen en gasvrij. En soms een douche, toilet, ruimte voor de kinderen. Als er geen politiepost was, gingen we altijd naar een hotel. Met de vraag of we op een parkeerplaats mochten staan. En eigenlijk nooit nee gehad. Altijd ja. En bij hotels mochten we ook de toiletten gebruiken van het hotel. Een paar keer zelfs het zwembad. Het voordeel als je kinderen bij je hebt. geweldig. Bij benzinestations. Maar ook gewoon bij eetentjes hoor. Op een kruising. Dat bekende kruisingen van India. Daar heb je allemaal eetentjes en reparatiedingen en weet ik het allemaal meer. En konden we ook gewoon staan.
0: Als ik je zo hoor, meneer Chris, dan voelt het alsof je thuis aankwam in India.
1: Ja, dat. Het ging allemaal heel gemakkelijk. Je ging naar de bank heen en je haalde je roepies. En je ging naar de markt. En de etens waren, stond vast de prijs. Wilden we kleren kopen, weet ik van wat. Ja, dan moesten we een beetje onderhandelen. Geweldig, gasvrij. Eigenlijk, ik moet diep nadenken. Nee, geen probleem. Geen enkel probleem gehad. Op de postkantoren, consulaten, onderweg. De mensen zelf, wat soms wel een beetje lastig was, is dat wanneer we ergens stilstonden, ja, er komt zo'n Mercedes-bus aan, dat is gelijk een UFO, en we hadden meteen 30 mensen om ons heen. Dat was niet altijd even leuk. En op een gegeven moment had ik bij onze dochter een bordje om haar nek hangen van do not touch, oftewel raak niet aan. Want blond. Ja. Helemaal blond. Dus het was gewoon van ja, knijpen en aaien en aan de haren zitten en zo. Ja, dat was wel leuk. Do not touch. Maar, moet ik meteen zeggen, de mensen begrepen het ook wel.
2: Bijzonder.
1: Nee. Je moest niet dom verklaren. Nee, ze hadden echt wel goed door. Van oh ja. Heel duidelijk. Dus respectvol. Ja. En gasvrij. Nou ja, goed, dat hoef ik jullie niet te vertellen. En ik spreek ook erg goed Engels. Dus dat is het probleem ook niet.
2: Maar leuk, joh. Begrijpen het wel.
1: Maar ook de jongeren. Het hockey, altijd leuk natuurlijk. En vooral als Nederland wint van India, was altijd leuk. Maar dan feliciteer je ook. En dan zeggen ze ook van, jullie hebben gewoon echt gewonnen. Want India was gewoon slecht dit keer. Maar de volgende keer winnen wij van jullie. Nou, dat soort dingen. Het is gewoon leuk.
0: Positief blijven.
1: Ja.
2: Wij gaan nog gewoon een leuk liedje draaien en dan komt mee. Mag ik mijn vraag dan aan u stellen?
1: Goed.
0: जी हाँ, सुनने वालों तो आपने सुने कि संजय जी भी अभी कुछ सवाल पूछेंगे मने क्रिस से, पर उससे पहले यहाँ हम सुनेंगे एक अच्छा सा गीत, उसके बाद आपको हम फिर से जुड़ जाएंगे मने क्रिस से।

0: Ik had u gevraagd dat ik gezien onze tijd nog één vraag wou stellen. U bent naar India gereisd en de Khajuraho.
1: Khajuraho, ja.
0: Kunt u ons meer vertellen daarover? Want daar was u een beetje geïnspireerd volgens uw boek van de tempels.
1: Ja, ook. Mede. Natuurlijk Amritsar, dus de Gouden Tempel. Er zijn meer hele mooie tempels. Maar Khajuraho, ja, de mensen die erop googelen, het is een meer de Kamasutra tempel. De hele Kamasutra is daar uitgehouden in steen. En er is een hele tempel eigenlijk gewijd aan de lust, de liefde, de seks, alles wat erbij komt. En die reliefs, die zijn ook daar, ik noem het een 18-plus tempel. Bijzonder mooi. Er zijn mensen die het licht pornografisch vinden, maar daar ben ik het totaal niet mee eens. Want als je het geheel ziet van die tempel, dan begrijp je wat ik bedoel. En ja, dat heeft wel indruk op ons gemaakt. We waren daar op 14 december en de 15e ben ik jarig. En 16 december is mijn oom overleden toen we daar waren. Dus dat zijn allemaal indrukwekkende gebeurtenissen. En nog die tempel erbij en de vriendelijke mensen. En het was rustig. Niet veel toeristen. Dus we konden echt daar 3 dagen... konden we daar de hele energie... konden we daar gewoon helemaal consumeren. En dat was Khajuraho, dus een bijzonder geheel. Maar we hebben ook een rattentempel gezien. Was ook wel heel apart. En vooral omdat je daar niet met schoenen daar binnen mocht. Moest je daar op je blote voeten tussen al die ratten door lopen. Maar die kregen goed te eten, dus ook apart, dat soort dingen. En ik kan wel uren praten over de bijzondere dingen in India. Ik kan zeggen, ga er gewoon een keer heen. Een paar maanden als kan. En als niet een paar maanden kan, ach, er zijn genoeg reisorganisaties die reizen organiseren door het India.
0: Nou, dan hele bijzondere reizen wat u gemaakt hebt. Goede motivatie naar onze alle luisteraars die wel eens het idee hebben misschien gehad om nog verre reizen te maken. Ik zou zeggen heel hartelijk dank voor uw meedoen met onze programma.
1: Graag gedaan. En als mensen vragen hebben, jullie hebben mijn telefoonnummer. Dus ze kunnen altijd via jullie kunnen ze mijn telefoonnummer opvragen. En altijd bereid om vragen te beantwoorden.
0: Dat is bijzonder. En ik weet niet wat Shanta nog te zeggen heeft.
2: Wat ik aan Sanjay wil vragen is, ben je geweest naar Gouden Tempel en Khajuraho, Sanjayji?
0: Naar de Gouden Tempel ben ik een paar keren geweest, maar Khajuraho, dat heb ik gelijk al op mijn lijstje gezet.
2: Ja, ja. Ik ben ook wel geweest naar Khajuraho en Gouden Tempel en nog andere plaatsen. Maar met u, meneer Chris, heb ik ook de hele tijd naar ze te luisteren en ook meegereisd in gedachten.
1: Ja.
0: Zo zullen er meerdere luisteraars zijn die daar als het ware meegereisd zullen hebben.
2: Zeer zeker. Zeer
1: en Rajasthan is ook mooi hoor.
2: Rajasthan.
1: En Bombay is ook mooi. Ja. Of Mumbai.
0: Ja.
1: Is ook mooi. Ja.
2: Ja, wat u ook net zei van als u echt wat wil beleven, dan is India toch een land waar u kunt zijn. En dan komt u ook als een ander mens terug. Dat vond ik ook best interessant en best fijn.
0: Heel hartelijk dank, meneer Chris. En

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322447। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak

0: over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 2447। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging en de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

dingen die je moet onthouden in het leven. 10 dingen die je kunt of moet onthouden wanneer je een moeilijk moment doormaakt. Alles kan veranderen en zal veranderen, want alles is onder verandering onderheven. Alles kan veranderen en zal veranderen. Je hebt voor hetere vuren gestaan. Het is een ervaring waar je veel van leert. Niet krijgen wat je wilt zou een zegen kunnen betekenen. Niet krijgen wat je wilt zou een zegen kunnen betekenen. Sta jezelf toe te genieten. Aardig zijn tegen jezelf is het beste medicijn, lieve mensen. Aardig zijn tegen jezelf is het beste medicijn. De negativiteit van mensen

0: Denk aan de sterke punten waarvan je weet dat je hebt. Als u dat niet weet, ga dan op onderzoek, want u hebt sterke punten. En alles is mogelijk, alles is mogelijk. Als u de wil daarvoor hebt. De beste dingen vergen tijd. De beste dingen vergen tijd. 10 dingen die je moet onthouden wanneer je een moeilijk moment hebt, wat ik zo net voor u heb opgenoemd. En het geldt ook zeer zeker voor mij.
1: मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें विश्वास दिलाता हूं अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो यह ख्वाब एक दिन जरूर पूरा होगा।

0: के सहारे आ जा, ज़रूर से प्यार करे, क्योंकि दिल से प्यार होता है और आपको सुना दे है देखे तो। आशा भोसले जी और पहला और आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर जी फिल्म वक्त से निकाला गया, ये दोनों बेहतरीन गीत आपके लिए। और यहाँ से आपको हम बहुत से बधाइयाँ पेश करती हूँ पावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।
1: एडवोकेटन का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Faro.
6: Digitale radio. Pagonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
8: De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Ook het publiek kan vandaag live meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
9: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hare kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22.

सुंदर सा सूफी सॉन्ग यहाँ पे के लिए पेश किया जाता है और ये भी आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। स्ट्रेस, चिंता, तनाव, het grootste probleem waar wij last van hebben is stress. Die we zelf creëren. Stress creëren we zelf. Omdat je het idee hebt dat je zoveel dingen moet doen. Ja, omdat je het idee hebt dat je zoveel dingen moet doen. Het stress is feitelijk een gedachte van angst en verlies voor controle. Dus op het moment dat je de controle verliest over jouw agenda, over je leven, over je situatie om jou heen, de wereld, krijg je stress. Je kunt niks aan doen. Het is gewoon een... Het is gewoon een fysiologische reactie. En het lichaam reageert met stress. En dat gaat naar je hoofd. Maar het blijft aan jou de keuze hoe jij daarmee omgaat. Wij zijn denk ik allemaal druk in ons hoofd. In onze wereld. In onze wereld zijn we druk met heel veel dingen. Omdat we veel dingen willen. En we hebben allemaal hetzelfde hoeveelheid tijd. Maar we willen meer. Maar we willen meer dan dat we in die tijd kunnen doen. En dat geeft een bepaalde onrust. Want de eerste onrust wordt al, lukt dat wel? Ga ik het allemaal voor elkaar krijgen? Nee, dus als je op voorhand al zegt, nou, van de 10 dingen ga ik 3 niet doen, creëer je automatisch iets meer rust voor uzelf. Dus het hangt helemaal van uzelf af. Wilt u met stress leven of stressvrij leven?

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
4: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindoestani Radio.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 2747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, VahonFM.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

Hallo, hallo, hoa, hoa. Viele berichten, dus file is toch op A1. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Afrit Soest en Barneveld, 16 kilometer. A2 Eindhoven-Sertogenbosch tussen Best-West en Afrit Sertogenbosch-West, 11 kilometer. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg, 13 kilometer. Op A2 Eindhoven-Maastricht tussen Weert-Noord en Kelpen-Oller, 5 kilometer. A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide, 6 kilometer. A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn, 6 kilometer. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein, 9. A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet, 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Ketelplein, 12 kilometer. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort, 5 kilometer. A7 Zaanstad-Horen tussen Permanent Noord en Afrit Effenhoorn, 11 kilometer. Op A8 Amsterdam-Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en Zaanstad-Assendelft, 9 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk Noord en Akkersloot, 8 kilometer. A10 op de A10 knooppunt Koenplein, knooppunt Amstel tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenvelder, 6 kilometer. Oorfiele Heesweg op A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en de Meren. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en de Meren, 13 kilometer wapper ongeluk waai. Our file dictahu op A13 Den Haag-Rotterdam tussen Prins Klausplein en Delft, 5 kilometer. A15 Rotterdam-Gorinchem tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Kiesendam, 8 kilometer. En op de 16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 7 kilometer.

0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie, von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hare kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. To aanjam aanbloko pura 1 ghanta kuch hindi remix song bhi sunayenge aur beech beech mein aur kuch sunayenge aao chala jaye suna jaye ye kaun sa geet hai

0: कांटा लग गया भैया और जल्लाटा लग गया है, चुभ गया है, तो वो पीरा भी बहुत ही जोर से देगा और जो खून निकल गया तो और ज्यादा हो जाएंगे। आम को हम यानी कि करीब एक घंटा कुछ बॉलीवुड ओल्ड एंड रीमेक सॉन्ग से आपको सेवा किया है। हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको हमारा रीमेक सॉन्ग पसंद आया होगा।
1: दिस इज वाहुम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: एडवोकेट कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Toen rond hem chalte hai, kahan chalte hai, ek remix song ke oor hem chalte hai. Hamare dosto, aur ye remix song kya hai? Aur tum to jante hai, Sweet Meloni ka song hai, Mohan ke Muraliya. To Mohan ke Muraliya to bachte hai bhaiya. Aur jab bachte hai, to aap ko hum kehte hai, gungunate raho, aur gungunate ke baad jhoomte raho, yani ki song for

0: तुर बैगन भाजी में करेला तुरे भौजी ना जेबो।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और आकर यो दोस्तों मही फिल्म के नाम है और वो है धर्म और वीर का ये जोन है। और हमारे दोस्तों एक गीत और हो जाए तो मेरे ख्याल से और चलेगा। नहीं नहीं दोस्तों, हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322447। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: leeft. Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sudh wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: नजर बचा करी चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी दोस्तों। हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07537523247। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past